42. Whakaroo i te iarere iwa te kaumau whā i rakati iwa. Mā te taupānga o iHeartRadio. Koe nei, te reo o te Aotearoa 4.